leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 Grote Prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een mal voor in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis, aangezien wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Buiten is het 20 graden, maar op de ijsbaan van Sport Vlaanderen amper 9. Toch trokken 8 studenten van Hogeschool Peekzijl in dikke jassen het ijs op. Hun theorie: kou zet de hersenen aan het werk. Ze brainstormen over Winterland Hasselt en het Huis van de Sint. Na afloop warmden ze zich op met een warme chocomelk. Gisteren opende de reliekroute van Bezield en Gekoesterd. Bezoekers ontdekken op verschillende locaties relieken, erfgoed, hedendaagse kunst en persoonlijke verhalen. De Begijnhofkerk is het startpunt en de hoofdexpo. Ook de crypte, het stadhuis en andere kerken doen mee. Op de Tiense Vest is een openlucht fototentoonstelling te zien. Vandaag blijft het in Limburg droog en zonnig met amper wolken. De temperaturen klimmen naar 24 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe met kans op lokale buien en onweer. Toch blijft het zacht met ruim 20 graden. Dinsdag wordt het nog warmer.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lovet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lovet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

0: specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het Stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd een levensgevaar. Een jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkend water stroomt zo de gangen in.
1: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
0: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
2: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
0: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En ook dinsdag is zomers.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan één iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkende water stroomt zo de gangen in.
1: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
0: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
2: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
0: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal. In de beker, eerste klasser KV Kortrijk, is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En ook dinsdag is zomers.

Ken je dat nog, van die muziekdoosjes? Dan speelt dat een melodietje en dan staat daar soms een vogeltje op dat zo'n beetje meekwettert. Un petit oiseau mécanique, het orkest Paul Mauriat. En daarmee is onze siesta uit de startblokken geschoten. Al klinkt zo'n werkwoord nogal overdonderend, we houden het door de banken nogal rustig op de zondag, geen hoogdravend gedoe. Een luisteraar omschreef dat een tijdje geleden heel toepasselijk als sereen. Hij vond dat trouwens van Radio Ludo tout court. We zijn een nogal serene zender. Hier zetten we alle drukte aan de kant, dat klopt ook, en we geven voorrang aan de muziek. Welkom trouwens.

uitvoering van Ludo Wijnen en sinds kort van Antoine Derksen zijn we van plan er nog stevig mee door te gaan. Natuurlijk mag en moet onze familie nog uitbreiden, aan de overkant bedoel ik. En dan kijk ik in jullie richting, want hoe groter de bende wordt, hoe langer we het kunnen volhouden. En wat houdt dat in? Dat jullie promo voeren voor onze zender. Zo simpel is dat. Oh.

0: Let me kiss you goodnight.
1: Elvis op zijn best in de 60s, de man liet toen graag horen dat hij een goede zanger was, gedaan met dat rock'n'roll geschreeuw en dat overdreven heupgewieg. Het mocht allemaal wat romantischer en zoetgevoisder, zoals je daarnet kon horen in For the Millionth and the Last Time. Het zal niet de laatste keer zijn dat ik dit voormalig koppel in de kijker ga zetten. Je kent ze wel, Albano en Romina Power, intussen al een tijdje gescheiden, maar ooit wereldberoemd in Italië en verre omstreken.

Heb je de dames herkend? The Andrew Sisters, My Little Grass Shack. Een liedje dat baadde in een Hawaïaanse sfeer. Toen eind jaren 50 Hawaï een volwaardige staat van Amerika werd, nee, Trump had daar toen niks mee te maken, kwam er plots veel belangstelling voor de Hawaïaanse cultuur, ook voor hun muzikale erfenis. Denk maar aan de Presley-film Blue Hawaii, aan de hit Hawaiian Wedding Song van Andy Williams en een liedje van Belgische, jawel, Belgische makelij. Ik hoor dat nergens meer. Ik heb het over dit.

geschreven door Willy Albi Moore en Jo van Wetter. Een volbloed Belgische productie, Hawaii Tattoo, The Waikiki's, een hit in 62. En tel daar keurig 7 jaartjes bij. En dan haal ik er dit album bij van Engelbert Humperdinck. Dat album heet gewoonweg hier, kijk maar, Engelbert. Met erop twee hits, wacht hè. Moet snel kijken, blub. Ja, The Way It Used To Be en Le Bicyclette, The Bell Size. Er is me van die plaat nogthans altijd een liedje bijgebleven dat geen kat draaide. Toen niet en nu ook niet. Behalve mij. Café.

nog zo'n hitmaker. Alleen bij ons niet zo bekend, maar in Amerika en vooral in Las Vegas op handen gedragen Steve Lawrence. I don't care, only love me. Wat je ook doet, maakt me niet uit als je maar van me houdt. Willen we nou eens AI'en? Dat werkwoord bestaat niet, maar met de nodige dichterlijke vrijheid ga ik het nu, voilà, hier, het kind is geboren, dus AI'en, zo artificieel als wat, maar klinkt best intelligent. Hier is Many Flavor en hun versie van de hit Can't Take My Eyes Off of You.

Ja, je kan dat bezwaarlijk slecht gaan noemen. Integendeel, lekker laid back, lekker easy listening. Many flavors can take my eyes off of you. Ik ga een beetje op zijn hitwaardes draaien. Je weet wel, mijn Golden Oldies programma hier bij Radio Ludo op de zaterdag van 10 tot 12 en in herhaling op de vroege vooravond, op de zaterdag dus, van 5 tot 7. Twee hits nu, die erin zeker niet zouden misstaan.

Piep Jong was hem, toen ze succes begon te scoren. Met onder meer Too Many Rivers, Brenda Lee en daarvoor, maar dat hoef ik eigenlijk niet meer aan te kondigen of af te kondigen, The Platters, Only You. En eigenlijk zou dat tussen ons ook zo moeten zijn. Eigenlijk zou je maar naar één zender mogen luisteren en die elke dag blijven koesteren. Radio Ludo, jawel. Zo zijn er geen twee en zo maken ze er geen twee. Dus blijven koesteren, zei ik. Sure.

Nieuw-Zeelandse zanger, heel succesvol in zijn tijd John Rawls, Cheryl Moana Marie. Qua succes heeft deze man nooit te klagen gehad. Paul McCartney, die heeft zijn leven lang zijn liedjes zelf geschreven, op een paar uitzonderingen na. Dit kende hij nog uit de tijd dat zijn pa bij een dansorkest speelde. Hij hoorde dat thuis vaak de revue passeren. I'm gonna sit right down and write myself.

Die mogen altijd langskomen hier, graag zelfs de Shadows Perfidia. Ik ga zo meteen nog eens een triootje plegen, je bent dus gewaarschuwd, maar ik ga eerst voorrang geven aan Jimmy Foster. Geen naam die een bel doet klinken, behalve dan bij de liefhebbers van Popcorn Oldies, want die koesteren hem vooral om deze plaat. Hey.

komt regelrecht uit de jaren 50 musical Kiss met I'm a Stranger in Paradise, Jimmy Foster. En nu dat beloofde triootje, daarin zometeen nog een fragment uit de musical Kiss met, maar eerst Joe Leemans. En mij is het vooral om de sound te doen, zo'n beetje in de stijl die Ray Conniff creëerde in de 50s. Werd nogal gretig gekopieerd, luister maar.

was puur genieten. Love Me Forever, The Four Esquires, met daarvoor het orkest van Jimmy Carroll en de Kirby Stone Four, Babbles, Bangles en Beats, zoals ik al zei, uit de musical Kismet. Zo dadelijk na het nieuws nog meer van dat moois en dat schoons, even de benen strikken. En tot straks.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het Stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. Een jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkend water stroomt zo de gangen in.
1: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
0: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
2: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
0: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.

Gezinsdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Kijk, dat zou ik nog moeten hebben. Zo'n vrouwelijke assistente die de muziek kiest voor mijn programma op de zondag. Het zou nog romantischer klinken, denk ik, dan het nu al klinkt. Dit nummer zou vaak opduiken. Een lied over spelletjes die in de liefde gespeeld worden. Games that lovers play. Nu is in de versie van de Engelse crooner Frankie Vaughan. En als je zo'n spelletje speelt, moet je wel je geliefde goed in het vizier houden. Al lukt dat hier blijkbaar niet, als ik mag voortgaan op de titel tenminste. I was invisible to her.

0: viel niet op. Ze lette niet eens op me. I was invisible to her. Zo artificieel als wat, hè. We waren weer aan het AI'en. Dream of an Old America, zo heet dat project. Een vertaling nu, een Nederlandse zanger die verkoos in Zweden te gaan wonen, maar met regelmaat van een klok liedjes in het Nederlands zong. Cornelis Vreeswijk.
1: Och, het is misschien wat laat. Maakte ik je wakker? Maar ik heb iets dat om jou gaat. Luister alsjeblieft.

Marlies Vreeswijk, daarom noem ik je mijn liefste in een lied waarin je waarschijnlijk I'll Have to Say I Love You in a Song van Jim Croce hebt herkend. Twee songs nu bekendgemaakt door Tom Jones, die tweemaal Leentje Buur ging spelen in de wereld van de Amerikaanse country. Hij was op zekere dag in de States om daar voor televisie op te treden en hij passeerde zijn platenfirma, zijn Amerikaanse platenfirma, en zag daar het nieuwe album van Jerry Lee Lewis liggen op de draaitafel, met erop de song Green Green Grass of Home. Zijn Engelse producer zag daar niet zoveel in, maar Tom drong aan, maar de producer zei wel, we gaan dat een klein beetje populariseren. Iets minder country laten klinken. En zo gebeurde het ook.

Ook een song die Tom Jones coverde, Detroit City. Je hoorde de originele versie van Bobby Bear. En zo zie je maar waar Abraham de mosterd ging halen. En ook zij ging de mosterd elders zoeken, ook al had ze songschrijvers zat die speciaal voor haar wilden schrijven. Hier is Céline Dion met At 17, jaren voordien een hit voor de vrouw die het ook schreef, Janis Ian.

verhaal over het verdriet dat puberende meisjes meemaken als ze niet bij de knapste van de klas, qua uiterlijk, hè, behoren. Dan verzinnen ze heel veel verhaaltjes in hun stoutste dromen. Het 17 Céline Dion. Pure romantiek nu. Benny Nijman vertaalde ooit Je t'aime mon amour van Claudia Jong, die dat opnam samen met de Franse pianist Richard Kluiterman. Maar omdat onze moedertaal voorrang mag krijgen, is hier Benny. Hoeveel geheimen telden hart?

eerste album, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Barry Gibb, When I'm 64. Die leeftijd, die ben ik al lang gepasseerd, maar wel nog jong van hart. En dat komt omdat ik mijn leven lang muziek heb mogen draaien en serveren, hè, zodat jullie er kunnen van genieten. En dat kan nog altijd, hè. Dankjewel, Radio Ludo.

nog eens loopzuiveren. AI, Always My Darling, Melody in Sepia. Ga het niet zoeken, lieve mensen, want dat is moeilijk te vinden. Laat het zoekwerk maar aan mij over. Ooit live gezien en door de man persoonlijk uitgenodigd om het concert mee te maken van op het podium zelf. Schuin zat ik achter zijn orkest. Gilbert Bécaud.

We horen, vaker dan je denkt, de vraag: waar moeten wij als liefhebbers van echte golden oldies in 's hemelsnaam nog terecht? Dan is er maar één zender waar we jou op je muzikale wenken bedienen. En dat is hier bij Radio Ludo.

Dat waren Lou's liedjes en die blijven we koesteren. De hits van Neil Diamond, Song Song Blue. Een mevrouw met een dijk van een stem en een dijk van een nummer. Zo lust ik er wel 13 in een dozijn. Rainari, My Prayer, niet te verwarren met de gelijknamige hit van The Platters. Integendeel.

De bijna hekkensluiter van onze siestdag, Renari, my prayer. Mag ik jou bidden en smeken bij ons te blijven? Je gaat het je niet berouwen, je gaat er geen spijlen over houden. Ontzettend bedankt dat je bij ons wou blijven en dat zometeen ook blijft doen. Wat mij betreft nog een fijne dag en tot de volgende.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Buiten is het 20 graden, maar op de ijsbaan van Sport Vlaanderen amper 9. Toch trokken 8 studenten van Hogeschool Peekzijl in dikke jassen het ijs op. Hun theorie: kou zet de hersenen aan het werk. Ze brainstormen over Winterland Hasselt en het Huis van de Sint. Na afloop warmden ze zich op met een warme chocomelk. Gisteren opende de reliekroute van Bezield en Gekoesterd. Bezoekers ontdekken op verschillende locaties relieken, erfgoed, hedendaagse kunst en persoonlijke verhalen. De Begijnhofkerk is het startpunt en de hoofdexpo. Ook de crypte, het stadhuis en andere kerken doen mee. Op de Tiensevest is een openlucht fototentoonstelling te zien. Vandaag blijft het in Limburg droog en zonnig met amper wolken. De temperaturen klimmen naar 24 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe met kans op lokale buien en onweer. Toch blijft het zacht met ruim 20 graden. Dinsdag wordt het nog warmer.

Goedemiddag Hasselt en Omstreken. Je luistert naar Op Weekend met Karen de Greve, het programma dat je weekend net dat tikkeltje gezelliger maakt. We trappen af met heerlijke muziek die je meteen in weekendmodus zet, afgewisseld met luchtige weetjes, kleine ontdekkingen en informatie die je dag net wat leuker maakt. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en geniet van 2 uur weekendenergie. Dit is jouw moment, dit is jouw radio. Dit is Weekend met Karen de Greve.

In Hasselt is de jaarlijkse kermis opnieuw volledig volzet, met maar liefst 149 attracties en eetstanden. De stad moest zelfs enkele uitbaters weigeren wegens plaatsgebrek. De kermis loopt nog tot 27 september en werd traditioneel geopend met vuurwerk aan de Kanaal Kom. De organisatie verwacht opnieuw zo'n 300.000 bezoekers. Door de opbouw en drukte rond de kermis gelden tot 29 september diverse verkeersmaatregelen. Limburgse sportclubs, waaronder die in Hasselt, kregen er het voorbije jaar 1400 nieuwe leden bij. Sommige clubs botsten daardoor op hun limieten en moeten zelfs leden weigeren. Het onderwerp blijft actueel door de impact op lokale sportinfrastructuur. De stad plaatste vorige week extra plantvakken in de binnenstad en start met onderhoudswerken aan de Groene Boulevard. Het project moet de luchtkwaliteit verbeteren. Het cultuurcentrum opent het nieuwe seizoen met theater, dans en familievoorstellingen. Verschillende shows zijn al bijna uitverkocht. Het Genevermuseum bereidt zich voor op de Geneverfeesten. En hoewel de feesten pas in oktober zijn, starten deze week de eerste voorbereidingen. Het museum kondigt nieuwe workshops en proeverijen aan. Ja, en door de grote instroom van studenten zijn de meeste koten in Hasselt volzet. Sommige studenten wijken dan maar uit naar Diepenbeek of Zonhoven. U hoort daarover later meer.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!
6: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

In Hasselt is het nieuwe academiejaar goed en wel begonnen, maar één thema blijft opvallend aanwezig: de zoektocht naar een studentenkot. De stad ziet opnieuw een sterke instroom van studenten aan de U Hasselt, PXL en UCLL. En dat zorgt voor een kotenmarkt die al wekenlang helemaal verzadigd is. Heel wat studenten vertellen dat ze al in juli moesten beginnen zoeken, want tegen augustus waren de meeste kamers volledig volzet. Sommige kotbazen kregen dit jaar meer aanvragen dan ooit, vaak van studenten die nog nooit in Hasselt zijn geweest, maar dringend een kamer nodig hebben. Wie geen plek vond, wijkt uit naar Diepenbeek, Zonhoven of zelfs naar Genk en pendelt dan dagelijks naar de campus. Ja, en ook de prijzen liggen hoger dan vorig jaar. Vooral kamers in het centrum en rond de Groene Boulevard zijn duurder geworden. En studenten moeten vaak binnen enkele uren beslissen of ze een kot nemen, omdat het anders meteen weg is. De grote instroom voel je trouwens overal in de stad. Drukker openbaar vervoer, volle fietsstallingen en een binnenstad die opnieuw bruist van het studentenleven. Horeca en winkels merken duidelijk dat het academiejaar weer op gang is. De onderwijsinstellingen werken aan oplossingen, maar die komen niet meteen. U Hasselt bekijkt nieuwe woonprojecten en de stad onderzoekt hoe ze extra studentenhuisvesting kan stimuleren. Maar voor dit jaar blijft de realiteit dus duidelijk. Hasselt groeit als studentenstad, maar de kotenmarkt groeit niet mee.

Het laatste septemberweekend in Hasselt voelt een beetje als een overgangsmoment. De zomer is weg, de herfst staat klaar, maar de markt bruist weer volop. En dat merk je meteen wanneer je door het centrum wandelt. Muziek, lichtjes, studenten, families en overal dat typische Hasselse weekendgevoel. We beginnen natuurlijk bij de Hasselse kermis, die dit weekend haar grote finale inzet. En op zondag is het dan familiedag met kortingen op heel wat attracties. Ideaal dus voor gezinnen die nog één keer willen genieten voor de kermis de deuren sluit. Niet ver daar vandaan vind je de kermisbar van Scout Sint Martinus, die op zaterdagavond opnieuw opengaat. Een vaste stop voor jongeren en studenten, DJ's, een losse sfeer en een plek waar de avond vaak langer duurt dan gepland. Het is zo'n typisch Hasselse traditie die elk jaar opnieuw leeft. Wie liever cultuur opsnuift, kan terecht in het cultuurcentrum Hasselt, waar het nieuwe seizoen net is gestart. Theater, dans, familievoorstellingen, het programma is breed en sommige shows zijn al bijna uitverkocht. Een ideaal alternatief voor wie even weg wil van de drukte. En dan is er nog het Genever Museum dat stilaan richting de Geneverfeesten werkt. Dit weekend staan er kleine workshops en proeverijen op het programma. Geen grote evenementen, maar wel die typische Hasselse gezelligheid waar je zo in rolt. En tot slot is de Groene Boulevard perfect voor wie het rustiger wil. Een herfstwandeling langs de boulevard met de eerste verkleurde bladeren en de stad die rondom je beweegt. Het blijft eenvoudige, maar een heerlijke weekendtip.

Organiseer jij iets leuks in Hasselt of ergens in Limburg? Een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen zou moeten kennen? Radio Ludo helpt je graag om jouw evenement in de kijker te zetten. Laat het ons weten, zodat we het kunnen delen met al onze luisteraars. Stuur jouw info, affiche of korte beschrijving naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen houden we Limburg in beweging en jij bepaalt mee wat er dit weekend te beleven valt.

0: Het Ursulinenklooster in de Schrijnwerkerstraat heeft de voorbije jaren een indrukwekkende transformatie ondergaan. Een gebouw dat generaties lang een stille religieuze plek was, staat vandaag opnieuw midden in het Hasselse stadsleven, met gerestaureerde ruimtes, nieuwe functies en een architectuur die het verleden respecteert, maar tegelijk vooruit durft te kijken. Achter die keuzes, achter die balans tussen erfgoed en vernieuwing, staat natuurlijk een architect die het hele traject heeft begeleid. En die architect zit vandaag bij ons. We praten over de visie achter de verbouwing, de uitdagingen van werken met erfgoed en hoe je een klooster opnieuw laat spreken in een moderne stad. We bevinden ons voor deze reportage in een prachtig oud gebouw.
1: Ja, absoluut. Het is een van de oudere gebouwen van de stad. We gaan hier zelfs terug tot de 18e eeuw. Er zijn restanten in de kelder van de 18e eeuw gevonden. Het gebouw wat er bovenop staat is in de tijd bijgebouwd. Ik zal het zo zeggen, want in de 18e eeuw stond er een ander gebouw, maar dan in de 19e eeuw is eigenlijk gebouwd wat er vandaag te zien is. Ik denk in 2015, toen de zusters ons vroegen van ja, kijk, wij willen het gebouw hergebruiken, was eigenlijk een beetje de intentie, want het is eigenlijk een geheel van een groter complex. Het was destijds de school. De stedelingen kennen het vooral als de vroegere meisjesschool hier. De school trok hier weg en dan was eigenlijk de vraag van ja, en nu, wat gaan we doen? We hebben eigenlijk liggen kijken en het was eigenlijk de wens van de zusters om hier terug toch iets te doen rond zorg. Zorg en ontmoeten. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk twee thema's waar dat het nieuwe verhaal eigenlijk rond draait. We hebben eigenlijk een nieuwe binnenstraat gemaakt. Een straat die publiek is, waar mensen elkaar ontmoeten in alle rust. Het is echt een rustige plek in het hart van de stad. Het is toch wel heel bijzonder. Want uiteindelijk 50 meter hier vandaan is een van de grootste winkelstraten van het land. En hier in de binnenstraat is het heel rustig. Is omdat mensen hier ook, die hier wonen, sommige van hen hebben zorg nodig. En dat is eigenlijk een heel mooi verhaal dat dan toch nog in het hart van de stad kan. Infrastructureel hebben we gekeken. Het klooster was in de tijd ingesloten geraakt in de schoolinfrastructuur. Dat gebeurt nogal met dit soort infrastructuur. Soms groeit dat eigenlijk uit praktische redenen. Maar die infrastructuur was verouderd. En we hebben eigenlijk die verouderde infrastructuur weggenomen. En daardoor is het klooster terug helemaal vrijgekomen. Echt zoals het ooit oorspronkelijk gebouwd is geweest. En daardoor staat hier terug een vrijstaand klooster in het hart van de stad. Ja. En natuurlijk, ik denk dat het voor de zusters ook heel waardevol is dat de invulling van Achet vandaag eigenlijk een knipoog is naar het verleden. Mm-hmm. En ik denk dat daar door de jaren heen eigenlijk het meest waardevolle is geweest. Dat de invulling van zo'n pand enorm veel zorg teruggeeft aan een stad.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Weekend met Karen de Greve. We hebben je meegenomen door een mix van fijne muziek, lichte info en een paar weekendweetjes om je zaterdag of zondag goed op gang te trekken. Blijf zeker bij ons, want in het tweede uur krijg je nog meer muziek, een snuifje luchtige verhalen en natuurlijk de gezellige sfeer die je gewend bent. Even iets drinken, misschien een kleine pauze, maar vooral niet weggaan. We zijn zo meteen terug met uur 2 van Weekend met Karen de Greve.

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een tweede schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.

zijn terug. Welkom bij het tweede uur van Weekend met Karin de Greve. Als je nog maar net inschakelt, geen zorgen. Je komt precies op tijd binnengevallen. En als je al een uur bij ons zit, fijn dat je blijft hangen. In dit uur trekken we de sfeer nog wat verder open. Muziek die je spontaan doet meeneuren, luchtige weetjes die je straks misschien doorvertelt aan iemand. En natuurlijk die typische weekendvibe waar je automatisch goedgezind van wordt. Dus blijf zitten, blijf luisteren en laat je opnieuw verrassen. Uur 2 begint nu.

Radio Ludo maken het programma samen met jou. Jouw ideeën, jouw evenementen, jouw tips, ze vormen mee wat wij elke week in onze uitzending brengen. En of je nu een buurtfeest organiseert, een optreden plant, een sportactiviteit lanceert of gewoon een leuke suggestie hebt voor onze weekendagenda, wel, wij horen het graag. We willen dat Radio Ludo een plek blijft waar de stem van Limburg echt klinkt. En daarom nodigen we je uit om mee te denken, mee te praten en mee te bouwen aan onze programma's. Vertel ons wat er leeft in jouw straat, jouw vereniging, jouw stad. Laat ons weten wat volgens jou absoluut niet mag ontbreken in onze uitzending. Mail je evenement, idee of tip naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen maken we radio die dicht bij de mensen staat. Met jouw input als kloppend hart.

Even vechten dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: abdij van Herkenrode is de afgelopen jaren stevig verbouwd. Voor bezoekers is er een interactieve sleutelroute ontwikkeld. Leon Balmaker sprak met Lisbeth Keunen om te vragen wat de interactieve route de mensen te bieden heeft.
1: De abdij van Herkenrode in Hasselt is na een jarenlange restauratie omgetoverd tot een toeristische topbestemming. Verschillende historische gebouwen en het omliggende landschap zijn in hun oude eer en glorie hersteld. En exact 200 jaar na de verwoestende abdijbrand van 1826 bijna helemaal open voor bezoekers. Alle gebouwen liggen verspreid over het domein en daarom is de sleutelroute ontwikkeld. Een interactief belevingsparcours dat zo'n 3 maanden geleden werd geopend. De route brengt de rijke geschiedenis van de abdij en de machtige abdissen op de moderne, speelse manier tot leven voor jong en oud. Je wandelt trouwens het parcours van 1 kilometer langs hoogtepunten zoals het poortgebouw, de clausura, de sacramentskapel en de schedelkelder. U hoort nu Lisbeth Keunen van de abdij.
2: Ja, de sleutelroute, de naam zegt het zelf. Je krijgt een sleutel in handen in de vorm van een badge waarmee u de deuren kan openen van verschillende gebouwen op de site die voorheen gesloten bleven. Dat is op zich al heel bijzonder. Je krijgt er een boekje bij met een plannetje van de site. Met per gebouw ook in het kort wat uitleg wat er te zien of te beleven valt in die ruimte. En er zijn opdrachtjes aan verbonden. Dat zijn niet enkel gericht op kinderen, maar ook op volwassenen. En ook dat kan je terugvinden in het boekje. De sleutelroute vertelt eigenlijk een verhaal van 800 jaar geschiedenis. Herkenrode was ooit de eerste Sisters Jense abdij van de Lage Landen. Werd geregeerd door abdissen en hebben dat vele eeuwen lang kunnen standhouden. Er waren heel slimme dames die verstand hadden van handel drijven en hierdoor eigenlijk de site hebben doen groeien, bloeien en hebben heel veel macht gekregen.
1: De sleutelroute is tot en met 11 november van woensdag tot en met zondag te bezoeken. Daarna van vrijdag tot en met zondag. Informatie vind je op www.abdijvanherkenrode.be.

In Hasselt wordt achter de schermen al volop gewerkt aan de Geneverfeesten. Het evenement vindt pas in oktober plaats, maar de stad is deze week begonnen met de praktische voorbereidingen. En dat is nodig, want de Geneverfeesten blijven één van de grootste publiektrekkers van het jaar. Dit jaar zet Hasselt extra in op duurzaamheid. De bekende Geneverbekers worden vervangen door herbruikbare exemplaren die bezoekers tijdens het feest kunnen inleveren of gewoon opnieuw gebruiken. Horecazaken en standhouders krijgen de komende weken duidelijke richtlijnen over hoe ze met die bekers moeten werken. Ook het nieuwe campagnebeeld is voorgesteld. Kleurrijk, modern en toch helemaal in de sfeer van Hasselse Genever. Het moet de feesten een frisse uitstraling geven en tegelijk de traditie in de kijker zetten. Daarnaast werkt de stad aan een aangepast muziekbeleid. Standhouders krijgen richtlijnen over geluidsniveau en genrekeuze, zodat de sfeer in het centrum beter gespreid blijft en overlast wordt vermeden. De politie en de stadsdiensten bereiden intussen de veiligheidszones en crowd managementplannen voor, want de feesten trekken jaarlijks tienduizenden bezoekers. Het Genevermuseum speelt zoals altijd een centrale rol. Daar starten dit weekend al kleine workshops, proeverijen en thematische rondleidingen. Ja, zeg maar, een soort opwarmtje voor het grote feest in oktober. Ja!

0: Specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Op 17 september jongstleden werd in het Hasselse Genever Museum het Sint-Lambertus-dripje voorgesteld. Deze speciale Genever is een echte traditie die verwijst naar Sint-Lambrechtsherk, een deelgemeente met een lange Genever geschiedenis. Daar ontstonden in de 19e eeuw verschillende kleine stokerijen die mee de basis legden voor Hasselt als Geneverstad. Met die Sint-Lambertus-druppel of drepke wordt die historische link elk jaar opnieuw in ere gehouden. Onze collega Frank Kramers ging kijken en proeven en sprak met Jan Kempeneers. Frank vroeg hem waarom hernieuwde aandacht voor het drepke of het drupke nodig is.
1: Dat werd een beetje tijd, omdat, ja, Davy had het al gezegd, dus dat het een beetje aan het verzuiken is, dat Lambertus drupke.
2: Dus macereren of meesteren?
1: Ja, macereren wil zeggen dat we de kruiden gaan plukken en die kruiden worden dan in een bokaal en daar wordt jenever overgegoten. Men laat dan 14 dagen tot een maand staan.
2: En hele goede toepassingen. Goed smaken?
1: Ja, dat zijn natuurlijk de algemeen gekende kruiden, gelijk Geneverbes, gelijk Broedenois, dus typisch Hassel. Geslagen noot die mij bij Sint-Jan gaat plukken en dan ook op Genever zetten, dan jaren laat staan. Dan geeft een donkerbruine kleur. Koriander zit daarin, venkel zit daarin, hyssop zit daarin. Maar ook het gekende absint alsem. Maar die absint, ja, dat is toch verboden, omdat daar blijkbaar stoffen in zaten, gelijk kleurstoffen die een beetje giftiger waren dan de touillon, die uiteindelijk...
2: En volgend jaar een wedstrijd?
1: Ja, volgend jaar een wedstrijd. Dat begint vanaf 1 maart. Kunnen jullie bij ons inschrijven op het e-mailadres contact@vz2njh.com.
2: En met de Geneverfeesten aantreden?
1: Ja, wij gaan waarschijnlijk hier aan dat oogje tijdens de Geneverfeesten op zondag gaan wij het Lambertus-drupje schenken aan de mensen.

En daarmee zit het weekend met Karen de Greve er alweer op. We hebben je 2 uur lang verwend met goede muziek, lichte info en die typische weekendgezelligheid waar je op kan rekenen. Dank je wel dat je erbij was. En of je nu heel het programma hebt meegemaakt of gewoon even bent komen binnenwaaien, Karen is er volgende week natuurlijk weer met nieuwe verhalen, nieuwe muziek en dezelfde warme sfeer.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Buiten is het 20 graden, maar op de ijsbaan van Sport Vlaanderen amper 9. Toch trokken 8 studenten van Hogeschool PXL in dikke jassen het ijs op. Hun theorie: kou zet de hersenen aan het werk. Ze brainstormen over Winterland Hasselt en het huis van de Sint. Na afloop warmden ze zich op met een warme chocomelk. Gisteren opende de reliekroute van Bezield en Gekoesterd. Bezoekers ontdekken op verschillende locaties relieken, erfgoed, hedendaagse kunst en persoonlijke verhalen. De Begijnhofkerk is het startpunt en de hoofdexpo. Ook de crypte, het stadhuis en andere kerken doen mee. Op de Tiense Vest is een openlucht fototentoonstelling te zien. Vandaag blijft het in Limburg droog en zonnig met amper wolken. De temperaturen klimmen naar 24 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe met kans op lokale buien en onweer. Toch blijft het zacht met ruim 20 graden. Dinsdag wordt het nog warmer.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van op zijn foldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier

0: later s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n faldera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n faldera, van op z'n faldera. Van op z'n faldera naar mij te lonken.
1: Geniet van je dag. Dit is Ludo.

0: Publi reportage.
1: Goeiedag luisteraars, bij ons in de studio Frederik Steigen van Woppa. Frederik, jullie gooien uitzonderlijk de deuren open binnenkort.
2: Ja, dat klopt. Op zondag 4 oktober is onze toonzaal uitzonderlijk geopend tussen 10 en 17 uur.
1: Mm-hmm. En wat kunnen de mensen allemaal zien daar?
2: Omdat we heel veel vraag hebben naar batterijopslag en ook verwarming met airco-toestellen, doen we uitzonderlijk open, zodat de mensen onze nieuwigheden kunnen ontdekken.
1: En Frederik, wat is zowat de nieuwigheid op gebied van batterijen?
2: De slimme batterij die je ook kan opladen tijdens de minder goede zonuren, bijvoorbeeld in de avond of bij slecht weer, kan je deze opladen met een externe sturing tegen voordelige tarieven. Dat werkt via de dynamische tarieven.
1: Wanneer gaat het door?
2: Zondag 4 oktober op de Biezenakkers 15 in Reemst tussen 10 en 17 uur.
1: Bedankt Frederik en tot zondag 4 oktober.

tell you no child no more.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een tweede schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren.

0: jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Zaterdagavond is op een rotonde aan de Jozef Smeetslaan in Maasmechelen een auto tegen een bestelwagen gebotst. De bestelwagen reed na de klap dwars over de rotonde en kwam verderop tot stilstand. De bestuurster van de auto raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Feestvierders uit de buurt hoorden het ongeval en verwittigden de hulpdiensten. Langs de grote baan in Houthalen-Hellichteren hangen sinds kort waarschuwingsborden aan tientallen onteigende en leegstaande panden. De gebouwen moeten verdwijnen voor de Noord-Zuidverbinding en mogen om veiligheidsredenen niet meer betreden worden. De maatregel volgt ook op eerdere klachten over vandalisme en inbraken in de leegstaande panden. De aannemer is inmiddels verantwoordelijk voor de gebouwen die gesloopt worden. De eigenlijke afbraakwerken beginnen 5 oktober en schuiven daarna van het noorden naar het zuiden op. Vandaag daagt er wat meer bewolking op boven Limburg. Mogelijk vallen er in het tweede deel van de dag enkele lokale buien, met ook kans op onweer. Het wordt 24 graden. Dinsdag bijzonder warm, mogelijk 30 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Onze specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Bricou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Tjaderwa. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Bricou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Welkom op deze hoogtijdag van het weekend, want zo mag je de zondag toch noemen. Jouw favoriete herinneringen heb ik klaargelegd voor een nieuwe lading muziek voor miljoenen. Dit is CS-dag, het adres voor de allerbeste songs die de tand destijds moeiteloos hebben doorstaan. Zet de volumeknop een streepje hoger en geniet met ons mee. We zetten daar net in met ons huisorkest. Maar dat mag je toch wel zeggen, Ray Conniff. Alleen zal de toon van ons programma vandaag een ietsie-pietsie minder hoera-hoezee gevoel hebben. Want de zomer zit erop.

moet maar op de idee van de song komen. Origineel heet het liedje The City of New Orleans van Steve Goodman. Maar daar maakte Gerard Cox van, het is weer voorbij, die mooie zomer. En toen dacht Wiltura op zekere dag, daar maak ik een variante op. Ik ga dat even variëren. Als de zomer weer voorbij zal zijn. Maar Wil zelf, die spar ik op voor straks, wanneer ik zijn versie laat horen van de klassieker Autumn Leaves. Weet je wat? Ik ga even aankloppen bij Flip Kaulier. MUZIEK

0: Ja, ik hoop voor ons zou al zijn. De zomer niet passeren.
1: Flip Kaulier, als de zomer weer voorbij zal zijn. Dan mocht je denken, wat zou het? Prilo het overdrijft weer. Officieel start de herfst de 23e september. Ik ga daar twee liedjes aan koppelen, om dat met de nodige zachtheid in de kijker te zetten, dan komt dat iets minder hard binnen. Hier is Polenka om te bevestigen. Wat ik daarnet zei, de zomer is definitief voorbij. Summer is gone.

Alessia Fontana, Torna Sempre Stata Mia. Ze staat nu al te janken dat de zomer erop zit met de smeekbede om zo snel mogelijk terug te keren.

Ze zal toch een tijdje moeten wachten, want de zomer van 2027 begint pas op maandag de 21ste juni. Een kwestie van ver vooruit te kijken. Tot die tijd is het geduldig wachten. En dat wachten kan soms een eeuwigheid duren.

Sir Cliff Richard, How Long Is Forever? Ik had het er net over de zomer van 2027. De 16e augustus volgend jaar zal het 50 jaar geleden zijn dat Elvis Presley overleed. Jawel, de tijd vliegt snel, razendsnel. Dan zal de King sowieso herdacht worden. Maar zo lang gaan we niet wachten hier bij Radio Ludo. Ik ga die festiviteiten vandaag in Sjaarsdag nu al op gang trekken.

Oorspronkelijk van de King himself, maar het werd een veel grotere hit in de coverversie van Terry Stafford, Suspicion. Zometeen ga ik even iemand van de Memphis Mafia aan de tand voelen, iemand uit de naaste entourage van Elvis. Maar eerst is hier de Italiaanse Elvis, niet Adriano Celentano, maar wel Bobby Solo.

0: Bobby Solo, La Casa del Signore, waarin je de Presley Headcrying in the Chapel hebt herkend. Toen Presley voor zijn legerdienst naar Bad Nauheim trok in Duitsland, geraakte hij close bevriend met Charlie Hodge, die ginder zo'n beetje zijn zangleraar werd. Eenmaal terug in Memphis werd die vriendschap een soort permanente aanwezigheid van Charlie, bij Elvis dus, die ook gevraagd werd om mee op tournee te trekken en mee te zingen, ook tijdens diverse plaatopnamen. Onder meer tijdens de opname van de langspeler His Hand in Mine, waar Charlie de tweede stem zong. Tijdens de opname onder andere van de titelsong. En tijdens onze babbel attendeerde ik hem erop. En ook op het feit dat hun stemmen zo erg op elkaar leken.
1: Siesdag.
2: Let's slow down, down, down.
3: One of my personal Presley favorites is His Hand in Mine.
4: Yes,
3: you sang duet with him?
4: Yes.
3: The voices are extremely well balanced.
4: Well, I think it has to do with that we're both Southerners. We're from the South. So we speak basically the same in the way that we pronounce our words and everything. We both had a gospel background of singing. And both of us had a great admiration for a lead singer in the Statesman Quartet called Jake Hess.
3: Mm.
4: So we all tried to imitate him, you know. So then it was easy to sound close to Elvis. Ooh.

gospelsfeer van daarnet te blijven. De Duitse groep The Les Humphrey Singers, To My Father's House, hier bij ons in onze hitlijsten een stevige hit. Ook een stevige hit, maar die heeft dan niks te maken met de gospel, maar wel alles met de start van de carrière van Patrick Juvet.

naar 72 was dat. De allereerste grote hit voor Patrick Juvet, La Musica. En daar staat onze siestdag bol van de zeer melodieuze liedjes. Oké, in elk liedje schuilt een melodie, dat is waar. Maar in onze persoonlijke keuze nog net dat extra. Twee liedjes nu, die ik vroeger alles durfde te verwarren qua titel. Het ene heet La Comparsita, het andere La Comparsa. Melodisch nogthans, niet met elkaar te verwarren.

We horen, vaker dan je denkt, de vraag: waar moeten wij als liefhebbers van echte golden oldies in 's hemelsnaam nog terecht? Dan is er maar één zender waar we jou op je muzikale wenken bedienen. En dat is hier bij Radio Ludo.

de mi. Dat noemen ze in de dansschool een onvervalste tango, la comparsita, Julio Iglesias. Een hit nu van Glenn Medeiros, een jongen van Hawaïaanse origine, die bij ons goud scoorde in 87 met Nothing's Gonna Change My Love For You. Kortelings ontdekte ik daarvan een prachtige cover die je op het konto mag schrijven van Many Flavors.

0: project, Many Flavors, Nothing's Gonna Change My Love For You. En als je het goed vindt, ga ik nog eens koppelen. Niet als een soort matchmaker, een soort facteur d'amour, maar als de eigenaar van een muzikale manege. Ik ga een tweespan van stal halen. Of Deutsch nog wel, tweemaal een Duitse hit en laat me inzetten met mijn voormalige radiocollega Camilo Felgen.
1: Nachts gehe ich dahin. Ich bin allein und frag warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn und ich frag mich warum. Du gingst fort, wohin? Ich rief dich oft, doch du bliebst stumm. Du fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?

Oud, stokoud, ik weet het, maar zo goed als onsterfelijk. Deze hitversie van La Paloma door Freddie Quinn. Daar steekt iemand voorzichtig een beleefde vinger op, zo van Mark, kan er iets meer ritme in? Dat kan, maar dan moet je wel meedansen, hè? Je moet me dat beloven. El camino.

Ritmo Lunicao en de bachata Baila Conmigo. En zometeen mag je me helpen de zomer definitief te begraven. Dat gaat gepaard met de nodige zeenzucht en tranen, maar samen slaan we ons er wel door, hoor. Tot zometeen aan de overkant van het nieuws.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Tjaderwa. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.

waar je mee bezig bent, daar heb ik het raden naar. Ik ga wel de tijd nog eens stilhouden, dat deed ik daarnet ook al. We gaan weer wat kriskrassen. Door die mensen aanbod songs die ons de voorbije decennia werden aangeboden. Dat gaat van de allermooiste evergreens tot en met, ja, de onvergetelijke classics. Muziek die herinneringen oproept, jouw kippenvel bezorgt of jou simpelweg laat meezingen. Daarnet hoorde je de Summer Samba door de Braziliaanse organist Waldo Wanderley. En die wordt meteen vlekkeloos afgelost door Dana Winner, al klinkt die in mineur. Ze ziet er heel triest uit.

Dana zingt op een manier zoals ik het niet kan verwoorden, dus waarom moeite doen als zij het in een minuut of drie gezongen krijgt. En ze heeft er gelijk hoor, de zomer sterft stilaan. En als de zomer sterft, wordt de herfst geboren. Luister maar.

Als je nu langs de Seine loopt in Parijs, dan kan je het met je eigen ogen zien. Tombelet Feuille de la Seine. Ik kijk samen met jou nog één keer, enfin, nog anderhalve keer achterom, naar de zomer die voorbij is en die pas over 9 maanden zal terugkeren. Dat is nog altijd een volle zwangerschap.

Tienersterren uit de 60s na Shelley Fabre met The Things We Did Last Summer, Peggy March, Can't Stop Thinking About Him. En heeft die hem, heeft die een naam? Jawel, was in de 60s bekender dan bekend, zelfs hier bij ons, Sam Cooke, graag gevraagd om eens live langs te komen in menige nightclub en casino, want zijn shows werden naar hartelust gesmaakt. Nu kan ik me voorstellen dat jij je afvraagt hoe klonk dat dan. Wel, ik neem je mee naar Ginder. Hier. En je kan, dat is plezant, meteen ook meezingen.

In 1969 op plaat gezet door Engelbert Humperdinck, maar bij mijn weten door niemand gedraaid, zelfs door geen kat, laat staan een hond. Dan doen wij het maar hier bij Radio Ludo, don't say no. En hier zeg ik ook geen nee tegen Wiltura. Wil nam ooit, dat zijn velen vergeten, een Nederlandstalige versie op van de klassieker Les Feuilles Mortes, ook bekend als The Autumn Leaves. En dan klinkt dat zo.

herfstsymfonie wil duren. Na de ziekte die haar dwong haar geplande concerten te cancelen en haar uiteindelijk definitief op de knieën kreeg Dolly Parton. Ik ga over haar niet veel uitweiden, want de voorbije weken is daar heel veel over geschreven. Ik zet nog eens een tweespan in. Tweemaal Dolly Parton, om te beginnen hier met haar country zingende collega Kenny Rogers.

hebben die met z'n gedrieën dolle pret gehad toen ze dit opnamen, samen in één en dezelfde studio. Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Dolly Parton, Mr. Sandman. Muziek door onze Beck. En het smaakt naar nog. Alleen is dit geen country, maar een van de mooiste songs die Mark Knopfler afleverde samen met zijn Dire Straits.

kennen we dat niet, hè? Maar in Amerika wel, van die predikanten die op televisie druk staan te doen met hun hand op de Bijbel. Daar kon Mark Knopfler niet zo goed tegen. Tegen die geldklopperij van die mannen en vooral tegen de valse beloftes die ze maakten. Waar een deel van de hoegemeente intrapte. Hij reageerde zich af tegen die manier van geloof verkondigen in de song Ticket to Heaven. Noem het maar een satirisch nummer. Dit niet, we toosten samen op het einde van de zomer. Hier zijn Roland Keizer en Nancy Sinatra.

Holland Kaiser en Nancy Sinatra, Summer Wine. Denk thuis met weemoed maar verder over de voorbije zomer. Maar onthouden, herfst kan je ook omarmen. Zeker als je let op de frisse lucht die je heerlijk kan inademen en de vele kleuren die de natuur ons biedt. Je ogen dus goed gebruiken en in het geval van Radio Ludo, je oren.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mocht ge is aan mij.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is onmogelijk te consideren als normaal de dood te geven.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DHB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.